Dan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties, die is zijn broers.

Nou dat ek klaar raak wie gepraat, jylle weet hoe ek voel. Net so terloops, ek het nog nooit een springbok trui of een hempie gedra nie. Nog nooit enig gekoop nie. Nee, moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Ek is een patriot, ek is lief vir my springbokspan. En alles. Maar ek het nog nooit vir my hempie gaan koop nie. Want ek beskou een geskenk baie beter as om het self te gaan koop. Ek waardeer geskenke wat van daardie aard. Ek het dit, nee, jy moet nou nie vir my gaan stuur nie, is nie nodig nie hoor, maar wat ek bedoel is, ek het dit nog nooit gedra nie. Ek is ook nie een oorblik ondersteuner nie, ek is nie een ander span nie. Springbok is my span, maar as hulle my teleer stel, dan stel hulle my teleer. Dit is nou

0: is met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: musiek en gaan groot radio met co.za. Gaan groot radio, internet radio met stijl.
1: Nou, Ivan Roote nieuwe liedjie uit en sy naam, Leafy Life.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

was ik door zo'n moer. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En hierin probeer mij reed. Die niet bij je wil horen.

is ze voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kijken. In die middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getis, dier zijn broers, dier zijn span. Hij zei,

Ek het nou gesê, ek gaan nog een liedjie speel oor die trein, maar ek het intussen van plan verander. Ek gaan twee liedjies speel. Die eerste is Hillside Lullaby van Gert Loknel. En daarna, een man wat in Springs groot geword het, daarna by die stasie. En baie nachte geleen luister het na die selfde treine is waarna ek geluister het. Middernachttrein deur Koos de Plessis. Maar kom ons luister eers na Gert Loknel met Hillside Lullaby.

Man van Staal en nou luister ons na Lucas Marie. Nee, ons het nou net geluister na Bacchus Nels Hersman en nou luister ons na Lucas Marie se Man van Staal.

Lucas Marie met Min van Staal. Kom ons luister nou na Gean Groen met Vier Seisoene Kind. En luister mooi na die

0: Gaan groot radio saam met my
1: lang, lang gelede Afrika. In die nacht een stormwind, een landgebaar, een haven waar die mossels klauw om met hoogwater weer in te vaar. En matroose uit die noorde het lang na hierdie baai gevry. Met Skeerbeek het hulle diep gelee vir hulle skepe

Daar is iets hartseer en ook aan die ander kant iets vroliks in boeremuziek. En dit is uit die hart van Afrikaanse muziek uit. Dit is uit die hart van ons ouers, ons grootouers uit. Dit is muziek wat hulle geïnspireer het en hulle laat lach het en hulle laat huil het. Ek hoop jy het geniet. Kom ons luister nou na Arien van Wyk. En die liedjie se naam is Wees die vrou in jou arms vanaand.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Nou ja, dis amper tyd vir my om tot ziens te sê. Kom ons luister weer eens naar Piet Botha. Bye bye, my darling.